het likken. Dus gooi het likken op je pad. Tag in op de leven, yo. Als een likke man. Als hij tijd. Wist de vrouw.